conspiracy-gedachte. Dat is conspiracy van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiracy van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen in de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

het zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

conspiracy-gedachte. Dat is conspiracy van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

geen conspiratiegedachte. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

geen conspiratiegedachte. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel

geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

conspiracy gedachten. Dat is conspiracy van de boze krachten die jonge mensen een verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische occulte krachten in de housemuziek.

Het zijn geen conspiratiegedachten. Het is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen in de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

0: er muss inschimmen, er muss inschimmen. Und ich, ey, Moment. Nee, scheiß auf Handy.
1: Mach das mal ruhig, Alter. Scheiß auf Handy. Ich mach nichts.
2: Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks.
3: Ik hoor dat kratata. Alleen dat kratata. Ik hoor alleen dat ik hoor de OG.

0: ta-ta-ta. Recuerda la linda de Gordo Old Gang.
1: We genoten van de muziek?
2: Jazeker.
1: We genoten van drank?
2: Ja.
1: We hebben genoten van de drank?
2: Ja.
1: Hebben we een paar jointjes gerookt?
2: Oh, jazeker.
1: Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.

0: Emo Inschimme, Emo Inschimme. Und ich, ey.
1: Moment.
0: Nee, scheiß
1: auf Handy.
0: Ist
1: mal ruhig, alle.
0: Scheiß auf Handy.
1: Ist mal ruhig, ich mach nix.
2: Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat ze schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks.
3: Ik hoor dat kratata. Alleen dat kratata. Ik hoor alleen dat ik hoor de ook...

0: ta-ta. Acorda a lenda de gordo, ok.
1: We hebben genoten van de muziek,
2: ja zeker.
1: We hebben genoten van drank,
2: ja.
1: We hebben genoten van de drank,
2: ja.
1: Hebben we een paar jointjes gerookt?
2: Oh ja zeker,
1: maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja, op die manier.

0: ta-ta, I call Lali and I call the old gang.
1: We hebben genoten van de muziek,
2: ja zeker.
1: We hebben genoten van drank,
2: ja.
1: We hebben genoten van de drank,
2: ja.
1: Hebben we een paar jointjes gerookt?
2: Oh ja zeker,
1: maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja, op die manier.